Vredig, sober, kuis. Je had nog geen gouden armbanden en halsketting. Je had geen dure kroontjes. Je had geen ceinturen die meer opvielen dan de mensen die ze droegen. Florence had Rome bijna overtroffen in wilde. Maar zou even snel weer in verval raken. Ik denk dat het veel beter zou zijn dat de mensen over wie ik het heb niet in de stad zouden wonen, maar ergens daarbuiten. Zodat we niet zoveel last hadden van de stank. Die proleet van een Aguglione. En die andere uit Senja met zijn scherpe oog. Altijd open voor oplichterspraktijken. Het mixen van bevolkingsgroepen is altijd het begin geweest van geestelijk verval. Zoals je ziek wordt als je je volvreet met allerlei verschillende soorten voedsel. Eén blinde stier struikelt eerder dan één blind schaapje. Eén stiletto snijdt sneller dan 5 messen. Ik heb gezien hoe de Oekies en de Catalinis, die Filippi, de Ornani, totaal zijn weggezakt. Illustere families. Maar ik heb ook de Soldanieris gekend en de Ardingis, de Bostikis. En niet te vergeten de families Della Sanella en Della Arca. Toen ze nog de absolute macht bezaten, al vele jaren, daar in de buurt van de poort. Waar het nu een ongelofelijke rotzooi is. Criminaliteit alom, kortom een zinkend schip. Daar woonde in de tijd de Ravignanis. Waar Count Guido van afstapt. En niet te vergeten, al diegenen die de naam van de Great Bellinzone aannamen. De repressors wisten al hoe je macht moest gebruiken. En Caligaio, die had al tafelzilver in gelijk met diamanten. Groot waren ook de Pilies, met een hoge koninklijke onderscheiding. De Sacchettis, de Giochis, de Vifantis, de Barucci's, die echt grote zaken deden. En dan de familie van de Calfucci, de Nachti, de Arrigucci, de Sizzi's. Allemaal hoge baan op de ministeries. Dat nieuwe, onbeschofte geslacht, die clan, die een draak wordt voor wie de stad ontvlucht, maar een lammetje voor wie hem zijn tanden, of beter, zijn geld laat zien, die was al in opkomst. Hoewel nog van lage kom af. Zo laag dat Ubertin Donato niet erg in zijn schik was. Toen hij aan een van die dochters werd uitgehuwelijkt. Rond die tijd waren de Caponsacci's vanuit Fiesole al naar het marktplein afgedaald. De Guidi's en de Infangatti's. Die werden het genoemd. Goeie burgers. Maar haat je naast ze niet. Zal zich veel verder in de toekomst uitstrekken dan de straf voor hun kwaadaardigheid. Vermijd de leugen. Laat ze krabben in hun eigen schurft. Iedereen die een slecht geweten heeft of in zijn broek schijt zal schrikken van wat jij te zeggen hebt. Schreeuwen zal woede als een storm. Die hevig slaat de hoogste toppen. En dat zal je niet weinig groen bezorgen. Hier op de berg, in het diepe dal van de hel, zijn je alleen beroemdheden getoond. En het publiek is niet geïnteresseerd in het duister of het onbekend.